0: Dit is gelijk, hij is daarna betrokken, die komt door hem stout. Waar zij op zijn kondigjes waren, zijn de tweede maand.
1: Jouwst met hem Hughes in Slasbuchta, en nu zijn hem nap oor Newhawk Radio 91.1 FM, broadcasting the laws of the lands and waters. Hoi.
2: Hoi. Ik heb soms gezond wat. Ik heb een smaak jouwst. Hoi.
0: Als ik... Als wel eens kwast. That's a next stomp. That's a next. stank, die sim dacht, dach noch smeich gott. As I outside cook it to the quilster quasar let sim smeau se eet zant. As to spopo se eet zant. We quit the cats, well I call shout. Wa a suck was sim skat. Kaal shaad u la kuzul saad kshtad. Ayn anud kuzay shaaw. Wa simskat at ishlay. Wa simskat at oonay kutax. Wa kintat. Wa kooldat. U shilad ikhtax os kutsat imudad taak. Tutlim stadax. Ay say now. What can she like what of said that Slhat Kwasna Kuni Pui as an Kutaisum Chilakutos as the Lassahanat? We could get such stuck lad, kept out it to trim stuck, get Kutau.
3: And the sign up of the new Hulk radio?
0: The sign up is a question of Kuni without was yes, Kutai out to let that
4: 91.1 FM.
0: Why? Why are let's eat? Should slim steaks are let's eat? Like, so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes squall, skit, usquall, let's look out, skitson steak. Wist ze om te stikken op groenem steeds. Wist ze in een kwaal. Ze om taal. Ik maal. Ze stimmelt daar. Ze lijn uit al smils. Ze staan alle zicht. Zo'n schoek ze smils. Ze stijzen steeds. Je zegt stijzen steeds. Ze om deem ook op groenem geet. En je zegt ze geet iets. Ze hoest goed. Laina kutsikki kaki pis kuis maas nukl. Aina kukit magaus kak skitlapaus kiki ust huaule suhlaut. Sen kemmat alaa khams tiki alaa khams kia nukhu paak. Nukhu paak kutsikki tannu maut. Alaa khams kutsikki tannu maut. Tiki tuntik tia nukhu paak. Kialt mokumis kutsikki. Dietlemstad eich. Wai hees kusat mas dietlemstad. Kumeem de kaak dietch dietlemstad. Laes da de kaak dietch kumis dietlemstad. Nun ane hi kimist eich skerlat mas eich. Ip eem kutsis get kweem. Alt kweem kutsik el amats alt kweem alt. Now I hear you back me so let's see him tomorrow to hell down to see skika skia oost so to so loud skia walim like we let it the kek teet skap so to so so to me to laag to stop was to kwees k the kek teet and let's am kitut kis that am stuck. Maar kijk, hoe leert ik daar met de laagd strookt, gewoon dat ik wel strook. Het is de kerk deed, kijk, stijg, zik, mijn lijks. Stij het hem nu samen, goed, zik, stijg. Als het heel jaren getrouwd, de koelkroenem, die stij het hem nu, goed, zik, de kerk deed. Moet je iets, ik het zel, hij houdt hem de nicht, saam is. Zie je het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik het, ik
5: Ulto Sulauda Madalach Dilks Pusils Kakibil Alla Alt Potsai Kululam Sel Ayutum Demiget Swiss Sel Ais Einigem Dittlamstad Autr Way Balkstad Way Alets Eid Sut Dittlamstad Tis Alets Eid Aik Alla Aik I'm going to go to the house. Als nijks kut ik me na meem ik, alles komt. Komt kuilijl. Laps kuskikikke, kwijnig is die matsko. Daamk is de matsko. Schocht smisk de matsko, daamk is. Laik uilut ik tel aurem, zeg de matsko. Kwijnig is kutut, laiut smisk. Loma pitsik ati mimantat kitlap apskenaik apskik kip da kukupilap da mantlts da stantlts da tsutsk taotsaik ulto Aynak uilatsik tu mimants kuitks kitlapa kit kualo da kukupinat Loma kualo kutakol da mimantat kutluki tsklaan dem kutak Lalaina odad kaihi umatskot I'm going to go to the house. Gechildwydd am y mynd sylad o'r un o'r gyfdabryd. Chlyn ddim gwydgw gyllt i'n mynd y dag. Si a'i naws flib trwy dawr yn sylad am trwy dawr. Cwnd i ddig o'r un o'r gyfdych. Sut gwydgw'r tad stil o'r dymans. Sgol am sgwydgw'r ael sy'n gwydgw'r Dysdw, dwi'n mat sgwrwm y mynd trwy'r gwrw yn ymwneud. Bylch, stach. Salad sydd agel, dim ma chwad alacad hyn di chwachd. Lab gwsod y chwachd. Sgeich ila a chaich, o dim ma chwad alacad hyn. Ila gaeg zul inu zuzut gudaig o. Stuk daum kuske amt daum. Ma chwad alaka. Abs kuma chwad alaka sge kuni sti ama ma daoz. Abs ge ge ge. Nut zuhlan alamsku. Nut zuhlan alamsku. Abs kuske uskas du schulam. Spuchan alls, dydy, mae chwad alagad. Gwydwch oes alps dom cwach o'n. Alps cwach. A? Neu, wyt, gwydwch oes gael cwnis da mama dwt. Oes gael i bwtwyd dwys dwt. Fel gael aich, cwmas y gwydwch oes gael aes gen yno. Oes gwych da mae chwad alagad. Oes gen nhw dwt yw lan ym llyms. Naik selleg is schulem doet. Uit kwilek jo ach is schulem zeile was dag. Uit zee ik dag. En me gaat alle kat geen dik kwak. Alle zeets als die kwak. In die troepanatsk. Daam op schulem te mogen kut ach die kwak geen die troepanatsk. Yn cael ei gael ychydig yn gwynt llaw gybwy. Gabag ychydig yn gwynt llaw. Sa ti an maws gwynt llaw. Nw maw i gwylid i gydag da drwbannad chysbwyd cael ei. Gybwy. Dych slach sgwydag gybwy. Dych llach sgwydag. Dych chwach. Gallina sydd gwystig gyda chochwa yn cael aegs cwmwys. Legyd gyda dwys drwbana. Aes gyda dod drwbana slabswllt. Sgymna sydd gwystig gyda. Sgyms gyda dod. Ei, tychel ei, ddim gyda. Sgyda gyda chol dadu. Yma dod slabswllt. Bwt sgwled drwbana sgeled am gydwt sylldwt gyda dawm trwchwch. A law i gynnar bwt anig di dros y sgwgsdau. Nymw i ddys bwt aelagd. Wyge dros y sgwgsdau gyda'r trwys o'r lad aest. Dys ydw gwystig gyda chwch. Felly a lyll tîm gwled da chwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchw
6: But the blood scared Que no alum que me estuvo a jugar. Yan yan chila isem skutal malam chemi sahu. Wana koma tu tahta. Uskutah ke wilja kislam stanalusah. Satashtu. Yan yan chila isem satashlishim chila isem utas kuluk. Нухпэ хомнэси саху олх, фуцтэцкэ окхс, астх, окхс. Нухпашам тэстэц анахомат астх. Нухпашам нэсис анахомат. Кавтэц кутстах, тэс кулэцтэцкэ кутамкис, оолтэцэмтэдэ кутстах. Иклам кес кутс колок схат кес колок тамат кала охат истах тут котик тахат ай сет ат кутс тут ат анак кешас нам сути кеят кес кемста тикем тикеят кес я янт не мот тикес кемста Тас кутсат кусат сенам стут. Таталаст такунат. Кстайс кеял хуцис. Тисон хтас. Айл скис так ухтут так хок. И соп сял кокотис тисон хтас. Никелец не се скути к тахте сон хтас, келосец к тахте я ялус. Аль скути котс и сон хтас. Аль скути на тканки с тахтах. Тапсух, ты кумаку, ты сальям стай. Сальям. Эхмот скути кице аютас тусух стах. En het stelt hem geen kutsend omtom. Omtom tot de zon vachem. Tot de zon wat. Omtom zat stommet. Als stommet is. Ook wat ik het. Dik je zei stommet is iets minnes. Dat zal je hem st. Саяк стомтэн цайш, цимнэс тасал ямштх. Кавстуцке нахулах цуцултх. И кинайкске кекипал мисатайлх. И сутцуцултх. Далайкутия, нахулиял ститхатхакрстисонхтайш. Айсэл тхол зүтсэл ухтатап сүлтхэл икмакот тепрханем стай айсэл тхол омтам гэл пстом ат пстом тэл цайлсэл псэл тхэл Сил сэм кутэц байх илманайл. Сихилайэк стамтудс хил. Бархэнээх стамкудзэг илайл. Илманас дэ бархэнээм хитх. Моос найгсгэ хулико оцэлэмс. Улуда кулцгэ даху умад. Уйкудзэгэд Айтмам кукуэртсу тахэлт. Кээрлэвати мут нома. Алэкэмтэ наахутсу тмам кутэлт. Кээрлэвати мут нома. Укотэгэ тхс. Алкэлэйсу тахэлт. Ска ускохтэц. Хтустхунт. Астарцис. Ускохтэц. Sai mais tarde.